0: Ja, daar gaan we een patroon. Hallo.
1: Ja, daar komen op dat ideaal natte, dat weet u.
0: Ja.
1: Ja, ik probeer het altijd, we komen maar altijd first in op blik.
0: Ja, dat is altijd dan. Weet u wat is nu kämmer dit då?
1: Nej. Det vet inte.
0: En tomme är 25,4 cm så gånger du det med 12. Och då kommer du akkurat till 30,48.
1: Okej. Du vet vad du
0: är. Nej, det var fina att ta dem.